0: ideaal. Ik heb een ideaal toortje. Het is een beetje een verre.
1: É pouca coisa, portanto, isto agora está cheio de papagaios, portanto, eu gosto de papagaio este, papagaio aquele, já não tem graça.